0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden een overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment staat er één file in Nederland. Dat is de A22 Beverwijk richting Velzen. En dat komt door de werkzaamheden op de A9 in de Wijkertunnel. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk is het daarom druk. 1 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. The soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag vrijdag 7 augustus. Ik ben Rhea en ik ben de komende 2 uur bij je met de lekkerste plaatjes. De meest interessante, maar ook de meest nutteloze weetjes op aarde. En de allerleukste collega die er is, namelijk Hieling.
1: Ja, we zijn er weer.
0: De oplettende luisteraar heeft haar natuurlijk al mee horen. Die valse, dat was ik. Die intune, dat was zij.
1: Mogen dat even duidelijk zijn?
0: Ja, nee, dat niemand zich mogen vergissen
1: nee,
0: in
1: precies.
0: Wie van ons tweeën wel of niet kan zingen. Goh, het is ochtend. Ik heb net een bak dampende koffie voor me snufferd. Ik heb er ook eentje voor jou neergezet. Maar nu zie ik dus iets bijzonders. Wij gaan namelijk zoals altijd ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Is er iets waar we bij motten of willen stilstaan? Die koffie moet weer terug.
1: Die koffie moet terug, hè? Ik zie het.
0: Het is namelijk vandaag
1: dag van het bier.
0: Ik vind het wat vroeg.
1: Het is een beetje 7 uur. Ja, ik vind het een beetje poeh.
0: Waarom is deze dag opgericht? Nou, ten eerste om te tanken natuurlijk. Maar verder ook om die aardige barmannen die je, en vrouwen, laten we dat even vooropstellen, die je van bier voorzien te bedanken. De bierbrouwers natuurlijk, die dat alcoholische goedje voor ons beschikbaar stellen. En bovendien leent deze dag zich perfect om een keer een rondje te geven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, de dag werd vanaf 2007 tot 2012 op 5 augustus gevierd in Amerika. Maar de dag van het bier wordt inmiddels in steeds meer landen gevierd. En daarvoor leek vrijdag handiger. Want ja, je wilt toch wel vrij zijn voor de dag van het bier. Dus daarom is het sinds 2012 dus altijd op de eerste vrijdag van augustus. En dat betekent dat het dit jaar op 7 augustus is.
0: Bierdag.
1: Bierdag.
0: Yo, ho, ho, en een bottle of beer.
1: Wist je het? Ik weet niet, dat was laatst in het nieuws trouwens. Dat 0.0 bier het steeds beter doet.
0: Oh.
1: Ja, dat ze de aandelen gaan omhoog. En dat de verkoop gaat beter. En ik moet eerlijk zeggen, ze smaken ook steeds een beetje beter.
0: Dat is zeker waar. Nou hou ik niet van bier,
1: ik
0: maar wel
1: niet.
0: Van 0.0.
1: Maar 0.0 kan ik wel hebben.
0: Ja, ja, grappig hè?
1: Gek is dat.
0: En je kan een heleboel zeggen over bier. Maar één ding is zeker, het heeft nog nooit je hart gebroken. Dat weet Luke Combs ook. Ja.

0: De Pet Shop Boys met Being Boring. Oftewel, wij zullen nooit saai zijn. Of je zal je nooit vervelen bij ons.
1: Nee, maar ja, moet soms, je wel blijven luisteren natuurlijk.
0: Dat is zeker waar. En de vraag is, wat nou als je je wel verveelt? Dat gebeurt wel eens. Hè? We zitten nu redelijk in de vakantieperiode. Ja. Iedereen dol enthousiast, dieper naar werk. Jihihi. En ja, dan dag drie.
1: Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, en dan ga je weer op je telefoon zitten scrollen. En dan ben je weer 6 uur verder.
0: Dus
1: dag weer voorbij, heb je niks uitgevoerd.
0: En dan baal je van jezelf.
1: En dan ben je ook nog eens hersendood.
0: Ja, dus omdat wij dat allemaal willen voorkomen en wij jullie graag een handje op weg helpen, hebben wij voor jullie hoe overleef ik vervelingstips.
1: Zo. Tip 1. Probeer eens een nieuw recept. Daag jezelf ook eens uit om gewoon te koken met wat je al in de koelkast of in je kastjes hebt liggen. We hebben namelijk altijd wel dingetjes die daar een beetje, die we 1 keer hebben gebruikt, maar die daar nu een beetje aan het vergaan zijn.
0: Dat halve zakje orzo.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Die gekke pitjes die toen in 1 salade moesten, maar niet opgingen.
1: Nee, ja, precies.
0: Dat die overgebleven bosuitje.
1: Nou, die is al heel zielig, hè?
0: Die is altijd heel sneu.
1: Die is alweer weggelopen.
0: Die heeft al een eigen habitat gecreëerd in het kastje.
1: Maar goed, probeer daar gewoon iets geks mee te doen. Of probeer een techniek die je nooit hebt gedaan. Ik ben helemaal into broodbakken tegenwoordig.
0: Heb jij ook een starter? Hoe heet zo'n ding?
1: Nee. Ik maak geen zuurdezenbrood. Nee, daar begin ik niet aan. Ik maak het gewoon echt vers. Ik heb laatst een cream bread gemaakt. Gewoon een melkbrood. Japans melkbrood.
0: Nah, waarom heb jij dat niet meegenomen naar kantoor?
1: Dat was allemaal in mijn buikje zat.
0: Ja, dat dacht ik wel. Mooi is dat. Ja, en dan hebben we nog een variant op een thema. Kijk, jij luistert nu lekker naar de radio. En heel veel mensen luisteren ook veel naar podcasts.
1: Ja.
0: En wat fijn is aan podcast is dat je daar ook een lekker veilig commentaar op kunt hebben.
1: Ja.
0: Vanaf je bankje thuis.
1: Ja.
0: Nou, het praat die meneer stom.
1: Je kan helemaal terugpraten ook, inderdaad.
0: Ja, dat je terugroept. Dat is helemaal niet waar. Ja. Oh, nee, maar ik heb ergens gelezen dat het niet waar is. Nou, nu hebben we een tip tegen de verveling.
1: Luister, nieuwe podcast. Ik heb nog een hele leuke voor je. Ga luister naar de Dinocast.
0: De van Dinocast?
1: Van Gijs Rademakers en onze grote vriend Maarten van Rossum.
0: Waar gaat dat over dan?
1: Over dinosaurussen natuurlijk.
0: Echt waar?
1: Ja, en het is voor kinderen leuk. Maar luister, ik vind dit heerlijk om naar te luisteren. Ze vertellen het op zo'n manier dat het je helemaal meeneemt in die wereld, zeg maar. Het is echt heerlijk. En ze hebben dus ook, en dat is wel leuk, een podcast aflevering gemaakt die je simultaan kan meedraaien met de film Jurassic Park.
0: Oh.
1: En dan kan je dus tijdens de film hun commentaar meeluisteren. En kan je met hun in gesprek.
0: Het is echt voor een regenachtige vakantiedag.
1: Ja,
0: is dit de shiznit.
1: Ik ga er echt goed op.
0: Ja, of een avond dat het net even te koud is om buiten te zitten. Wat leuk.
1: Ja.
0: Ik heb er nog eentje in dat verlengde. Want Jurassic Park ging natuurlijk over een park waarin allerlei dino's weer tot leven waren geroepen. Mm-hmm. Geherkloond. En je er op safari doorheen kon. Nou, dat kan ik je niet bieden. Maar je kunt wel een micro safari doen.
1: Hey, dat is leuk.
0: Ga lekker naar buiten, naar een bos, naar een park. En geef jezelf een doel. Fotografeer bijvoorbeeld alleen maar ronde objecten.
1: Een sidequest.
0: Probeer 3 vogelsoorten te spotten die jij nog niet kent. Dat is bij mij vrij simpel,
1: leuk.
0: Want ik kom niet verder dan de meeuw en de merel. Dus ik vind alles exotisch.
1: Oh.
0: Maar dat is,
1: oh, kijk, nou, dit kent echt niemand.
0: Dat is gewoon een mus. Oh.
1: Het is een geelborstje. Oh,
0: ja, koolmees. Oké. Okay. Nou ja, dat dus inderdaad. En daardoor ga je ook anders naar je omgeving kijken als je bijvoorbeeld op zoek bent naar iets.
1: Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Net als dat je op festivals altijd naar de grond moet kijken bij barren.
0: Ja, geld, jongens.
1: Altijd geld of muntjes.
0: Geld, muntjes en sieraden.
1: Hey, en ik heb nog een hele leuke bonus. Ga eens met jezelf op date. En dan heb ik het niet over een date met jezelf als in nu. Nee, zoek eens naar je innerlijke kind. En ga met jouw innerlijke kind iets leuks doen wat jij als kind heel erg leuk had gevonden. Een waterpark, kabelbaan, speeltuin, klimbos vond ik ook heel erg leuk.
0: Heerlijk, ja, klimbos.
1: Maar verkleedfeestjes of gewoon een wellnessdagje thuis vind ik ook helemaal prima. En wat je ook leuk kan doen is letterlijk de slingers op gaan hangen en gewoon lekker naakt gaan dansen. Kan gewoon.
0: Ja, in je eigen huis. Hè?
1: In je eigen
0: mag
1: huis.
0: Niet op straat.
1: Nee,
0: dat is, is aanstootgevend. Nee, vinden mensen moeilijk.
1: Tenzij je heel erg een heel mooi
0: vrijstaand huis hebt. Ja, precies.
1: Tuin hebt, zeg maar.
0: Maar leuk, van een goed idee.
1: Ja, daten met jezelf is echt heel leuk.
0: Ja.
1: Schommels.
0: Neem jezelf mee naar een fijne plek om lekker te eten.
1: De zweefmolen.
0: Ja.
1: Weet je, dat soort dingen.
0: Ik vind het allemaal hele goede tips. Nou, zo kom je die vrijdag wel door. Het is bijna weekend.
1: En toen was het alweer 8:00 s'avonds.
0: Nou, dat. En dan is het weekend en dan wordt het alleen maar gezelliger. Ja. Wij gaan lekker naar de muziek. Daarna is er natuurlijk de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met hetzelfde woord. Ander nummer.
1: Oeh.
0: En we hebben toch wat uitgekozen, jongens. Potversnokkes.
1: Zo.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oude powerplaat van ons, Horse Girl met That's My Beach. Zij legt haar handdoekje heel duidelijk ergens neer en daar moet je vanaf lopen te leggen te blijven. Ja, het mag niet meer, hè, op heel veel zomerparken. En terecht, trouwens. Het is tijd voor zelfde woord, ander nummer. En het woord van vandaag is...
1: Blue.
0: Blue. We hebben allebei een plaat gevonden met blue in de titel. En ik mag eerst vandaag.
1: Ja.
0: Wij gaan starten met Don't Make My Brown Eyes Blue van Crystal Gayle. Ja, dat is wel even een blastje van de pastje. Want dit kwam uit in juni 1977. Ik was er wel al bij. Maar ik mocht niet genoeg zakgeld om zelf plaatjes te kopen.
1: Nou, vind ik, het is wel een toptijdperk.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja, het is de eerste single van haar succesvolle vierde studioalbum We Must Believe in Magic.
1: Zo.
0: En geldt als haar absolute signature song. Het is geschreven voor een ander. Ja, ja.
1: Echt?
0: Ja, Richard Lee heeft het geschreven. En hij schreef het eigenlijk voor de Welsh popdiva Shirley Bassey.
1: Die
0: kennen we.
1: Oeh.
0: Ja, die het overigens denk ik ook heel mooi had kunnen brengen.
1: Denk ik.
0: Gayle's vaste producer, Alan Reynolds, die hoorde het nummer en wist Lee te overtuigen om het aan Crystal Gayle te geven. Nou, het is in één keer opgenomen. En dat is wel heel knap. In Nashville, in de allereerste take, was feilloos. Ook de bekende openingsmelodie op de akoestische piano werd ter plekke geïmproviseerd door sessiemuzikant Hargus met de bijnaam Pig Robbins.
1: Dat was de tijd dat je nog echt goed moest zijn om
0: muziek te maken. Ja. Ja. En de titel werd grappig genoeg geïnspireerd door niet een liefde van Richard Lee, maar de hond van Richard Lee. Het dier had namelijk destijds één bruin en één blauw oog.
1: Oh,
0: hij had een husky.
1: Wat cool.
0: En dat leidde tot een melancholische beeldspraak in de tekst. Bruine ogen die blauw, oftewel verdrietig worden.
1: Okay.
0: Ja, het nummer betekende definitieve crossover doorbraak van Gayle van de country naar de mainstream poplijsten. En het stond 4 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot Country Songs. En bereikte de 2e plaats in de Hot 100. Het won in 78 een Grammy Award voor Female Country Vocal Performance. En Richard Lee won de Grammy voor Best Country Song. In Nederland bereikte het de 10e positie in de nationale hitparade. En ja, ik heb deze vrouw was trouwens stond bekend om het haar dat bijna tot aan haar enkels kwam.
1: Oh, prachtige... oh, is zij dat?
0: Ja, zij is dat.
1: Oh, wauw.
0: Ja. En ik heb het liedje ooit mogen zingen voor mijn ouders op een jubileumfeestje.
1: So cute.
0: Ik ga het jullie niet aandoen, maar daardoor is het wel, heeft het wel een plekje in mijn hart. Dus toen ik moest kiezen voor een nummer met blue, uiteraard deze. Crystal Gayle, Don't It Make My Brown Eyes Blue.

0: Topzangeres, hè, dit.
1: Heerlijk. Oh, ook dat pianootje. Oh,
0: heerlijk.
1: Live, love, love it.
0: Ja. Nou, ik heb er ook eentje uitgenomen. Uitgekozen. Die komt dan weer uit mijn jeugd. Namelijk Blue Da Body van Eiffel 65. Een Italiaans duo, eigenlijk, die het nummer in 1998 uitbrachten. En het liep dus uit tot een in 18 landen Billboard chart. Charting at number 3 in Italy. Nou, dat is toch geweldig. Het gaat
1: echt, ja.
0: Ja, dus 18 landen is echt veel, hoor. En ook lang. Het is niet tot hij heeft in de Billboard top 100 gestaan tot 2000.
1: Ja, maar iedereen kent dit ook. Dit is ja. Waar je het ook draait, iedereen gaat meteen.
0: Als je denkt over een liedje wat over blue gaat, dan is dit hem, zeg maar. Mm-hmm. Ja, hij is. Het gaat dus over een mannetje, een
1: blauw mannetje.
0: Een blauw mannetje eigenlijk, die alles in zijn leven is blauw. Alles, zijn inside en outside is blauw. Hoe hij de omgeving omarmt is blauw en of hij zich ook blauw voelt, dat laten we even in het midden.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag, lieve Helien?
2: Nou, zomerhaar. We hebben er allemaal last van. Tenminste, tenzij je geen haar op je kop hebt die meer groeit. Maar je hoofdhaar groeit dus in de zomer net wat sneller dan in de winter. Dit komt door de verhoogde bloedsomloop in de hoofdhuid, door de warmte en de hogere aanmaak van vitamine D. Maar dat betekent dus ook dat jouw nagels
1: sneller groeien in de zomer. Dat klopt. Ik moet vaker naar de nagelboeretten in de zomer.
2: Oh ja, ik doe dat echt zelf.
1: Ja, nee, ik kan dat niet zelf. Ik ben en blind en heb twee linkerhanden. Dus ik laat ze graag verzorgen. Ja, nee.
2: Mag ook wel eens, hè, jezelf in de watten leggen.
1: Nou, precies. Nou, zomerhaar dus. Ja, ik dacht dat zomerhaar was dat het heel erg pluisde en een beetje raar daarop op je kopje lag. Maar...
2: Nou, wat wel zo is natuurlijk. Kijk, je kan je hoofdhuid niet insmeren met zonnebrand.
1: Er wordt heel kleffig haar, krijg je ervan.
2: En je haar wordt er ook daadwerkelijk blonder van. Je kan dus met citroensap je haar blonderen in de zomer.
1: Ik leer zoveel vandaag.
2: Ja, dit is echt heel leuk. Als jij gewoon citroensap op je haar smeert, zeg maar, in de zomer, en je gaat gewoon in
1: dan
2: de zon
1: bleekt
2: zitten,
1: het uit.
2: Dan bleekt het uit.
1: Huh.
2: Krijg je ook nog meer zomerhaar.
1: Nou, en er zijn ook nog liedjes over haar. Zowel zomer als winterhaar.

0: Uiteindelijk is het allemaal gemie. Gemie. Ja, Semisonic hoorde je met, chemistry dus. Oh, ze moesten nog even nahoesten, hoor je dat? En zij zingen ons zo goed als zeker naar het einde van deze aflevering van...
1: De aflevering?
0: Nee, is niet waar.
1: Nee, aflevering, hallo.
0: Ja, sorry.
1: Nee, het einde van deze huis. Het einde van deze kant van de plaat.
0: Van deze kant van de plaat. Ja, als je denkt, waarom wil ze zo naar huis? Nou, ik heb namelijk door al deze haardingetjes dacht ik ineens, misschien moet ik even een pakje citroensap. En ik, sorry. Ja, nee, je hebt gelijk. Het einde van het eerste uur. Maar, dan hebben we nog een heel uur. En dat openen we met...
1: Met, natuurlijk, de powerplaat.
0: Ja. Door jullie naar de nummer 1 gestemd.
1: Spannend.
0: En dat betekent ook dat we...
1: De nieuwe kanshebbers zijn.
0: En dat we de uitslag hebben, want het is vrijdag.
1: Oh, het is de uitslag.
0: De stembussen zijn gisteren om 6 uur dicht gegaan. En wij gaan straks even aan je uitleggen wie er heeft gewonnen en hoe dat dan precies zit. Maar nu eerst muziek en het journaal.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nontaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles rijdt het langzaam op de A12 Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je 5 tot 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond, bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem en Nijmegen. Maar wat we ook merken, de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe, 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. Er is veel vakantie.
0: In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Een hele goede middag en welkom bij Achteraansluit van deze vrijdag 7 augustus. Ik heb vandaag twee mensen in de studio, maar die zijn er nog niet. Dus wees gespannen. Ik zit te wachten op... Kijk, daar komt er al eentje. Goedemiddag, Romy. We gaan met z'n drieën lekker allerlei leuke dingetjes doen voor het weekend. En... een host-event gaan we doen. En we gaan beginnen gewoon... Romy, ik heb een vraagje voor jou. Ja, ga maar zitten, meisje daar. Daar kan je gewoon gaan zitten. Elke week stellen we elkaar een vraag om elkaar beter te leren kennen. En ik ga jou eventjes zo in beeld zetten. En dan hopen wij dat we jou beter leren kennen. En... voor de mensen die jou niet kennen, jij bent een professionele snowboardster.
1: Ja.
0: En als jij per direct een andere baan zou mogen kiezen, wat zou jij dan gaan doen?
1: Zo, dat is een hele goeie. En ook een hele lastige, want ik weet het eigenlijk zelf niet heel goed. Er zijn verschillende dingen die mij leuk lijken. En wat ik graag wil gaan onderzoeken, is de mogelijkheden bij Defensie naast topsport.
0: Oh, dat is wel kicken.
1: Ja. Ja, dus dat is...
0: En wat word je dan? Zandhaas?
1: Ja, zoiets.
0: Nee, maar wat zijn jouw ambities bij de landmacht dan?
1: Nou ja, je kunt natuurlijk verschillende kanten op. Op dit moment is mij wel geadviseerd om naast het programma als topsporter... om richting een reservistenfunctie te gaan. En dan kun je bijvoorbeeld richting een beveiligen bewaken kant op. Maar je kan ook grenswachten bij de marechaussee op. Hebben allerlei functies.
0: Dus ze komen jou ineens tegen dan op Schiphol bijvoorbeeld?
1: Ja, bij wijze van spreken.
0: Dus iedereen die niet lief is, die dan pak jij dan gelijk aan?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel gaaf. Het is ook heel wat anders dan wat je nu doet.
1: Ja, zeker.
0: Maar het is ook een topsport natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En moet je eigenlijk niet trainen nu? Of is jouw seizoen nog niet begonnen?
1: Het seizoen is wel een soort van begonnen. Ik heb de eerste trainingen op de airbag er al op zitten. En ik heb nu ook gewoon in Nederland krachttrainingen. En de eerste keer in de echte sneeuw zal in oktober zijn.
0: Kijk, wel na 12 oktober, toch?
1: 5 oktober.
0: Oeh, spannend wordt dat.
1: Ja.
0: Ja. Wat zou ik doen als ik een andere baan per direct zou mogen kiezen? Ik weet het niet. Want de baan die ik nu heb is echt superleuk. En dus ik weet eigenlijk niet of ik wat anders zou willen doen.
1: Je hebt het gevonden. Je hebt het gevonden en je gaat niet meer weg.
0: Ik ga niet meer weg, nee. Ik denk dat dit het is, gewoon. Dus en misschien dat ik wel iets meer met de sport zou willen doen. Begeleiden van meiden. Dat zou misschien nog wel iets
1: coachen.
0: Zijn.
1: Coachen. Ja. Trainer, coach.
0: Trainer, coach of juist...
1: Manager.
0: Ja.
1: Kan alle kanten op.
0: Iets, in ieder geval. Iets. Of gewoon inderdaad het begeleiden van... hoe jullie, zeg maar, mentaal omgaan.
1: Psycholoog.
0: Ja, nee, dat ook weer net niet.

0: gaan we niet. Er wordt hier ook gelijk gevraagd. Wacht eventjes, ben jij een pro? Ja, het is een pro. En hij vraagt of je wereldkampioen bent.
1: Nog niet.
0: Nee, maar Nederlands kampioen. Jawel, je bent toch Europees kampioen geworden?
1: Ja, ik ben twee, drie jaar geleden heb ik de Europacup overal gewonnen.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk aan het einde van het seizoen had ik de meeste punten verzameld. Dus toen stond ik op de eerste plaats. En daarna ben ik de World Cups ingestroomd. Daar heb ik al een aantal mooie finale plekken weten te behalen. En nu klimmen we langzaam door.
0: Ja.
1: Naar een podium toe uiteindelijk.
0: Super. Mijn andere collega komt ook binnen. Robientje. We gaan muziek draaien. En daarna ga ik even toch nog aan Robine vragen. Als ze vandaag een andere baan mocht gaan kiezen. Wat dat zou worden. Dus Robine, denk er vast eventjes over na.

0: Ja, ik had nog een vraag voor Robina.
1: Hallo.
0: Ik ga eventjes leuk in het beeld zetten, ja? Dan zien mensen ook dat jij er bent. Robientje, als jij vandaag per direct een andere baan mocht kiezen, wat zou jij dan willen doen?
1: Oeh, ja, vind ik dus echt heel lastig. Want ik heb dus al twee hele leuke werkgevers en banen. Maar ik denk dan dat ik iets met mijn opleiding zou doen, maar daar doe ik eigenlijk helemaal niks mee nu. En dat is toerisme. Dus ik denk toch dat ik daar iets in ga doen.
0: Ja. Je gaat dadelijk weer stage lopen, toch, erin?
1: Ja. Dus dan ga ik me weer even deep dive in mijn opleiding. Even doen alsof we het leuk vinden. Nee. Nee, dan zou ik denk ik mijn stageplek ook als baan doen. Want ik ga stage lopen bij cruise reizen. En dat lijkt me echt heel leuk werk. Dus dat zou ik dan denk ik ook wel gewoon als baan kiezen.
0: Nou, dat is ook wel super gaaf.
1: Wat hadden jullie gezegd? Want
0: Ik zei van, ik heb een leuke baan, dus eigenlijk wil ik niks anders. Maar als ik iets wil doen, dan wil ik iets meer met sport doen.
1: Ja.
0: En,
1: zelf sporten? Of?
0: Nee, gewoon sporten is begeleiden.
1: Oké.
0: Ik ben een soort mama gans, hè, dat weet je toch?
1: Nee, maar je kan het ook heel graag willen. En dat je dan nu de mogelijkheid hebt, hè?
0: Ja.
1: Het hoeft, de fantasie is groot.
0: Daarom.
2: Ik had het erover om bij Defensie aan de slag te gaan. Ja.
1: Dat is wel een stoere chick, hè, Romy? Ja, ik snap het wel.
0: Ja, we hebben ondertussen ook een vraag voor jou binnengekregen, Romy.
1: Zo.
0: Deze vraag is voor Romy en misschien ook wel voor de rest. Oh. Maar stel, je krijgt een lichamelijke beperking en zou je dan je sport moeten opgeven? Zal ik mijn bril gewoon even op mijn gezicht zetten? Sorry, dames. Dus je krijgt een lichamelijke beperking waardoor je je sport moet opgeven. En dan wel nog mogen oefenen. Maar dan niet met je beperking erbij. Zou je dit doen of niet? En dezegene vraagt het omdat deze persoon zelf half blind is. En aan hoog niveau paaldansen doet.
1: Oké, wacht. Dus de vraag is of je dan wel je doet nu blijft dus trainen, maar geen wedstrijden.
0: Juist. Ja. Je mag het nog wel blijven oefenen, maar dan wel met je beperking. Dus zou je dat doen of zou je dat niet doen? Het ligt misschien aan je beperking ook, wat je krijgt.
2: Ja, ik denk dat daar ook heel erg aan ligt. Als ik kijk, ik train bijvoorbeeld nu in Arnhem met mijn team. Maar tegelijkertijd trainen wij ook met paraski en snowboard. Dat is dus de snowboarders en skiers van Nederland. Met een lichamelijke beperking vaak. En kijk, zij zitten net in een andere discipline. Maar zij doen nog steeds wedstrijden. En heel veel trainen op het hoogste niveau. In de sneeuw.
0: Ja.
2: Dus hun hebben wel een andere discipline. Dus bij snowboarden heb je zeg maar de snelheidsdisciplines. De cross en alles. Die kun je nog steeds doen. Het freestylen wat ik doe wordt wat lastiger. En ik denk dat ik daarin dan eerder zou kiezen om over te stappen naar een andere discipline. Zodat ik wel nog de competitie in kan. Als dat ik alleen zou trainen binnen de disciplines die ik dus nu doe.
0: Kijk. Ja.
1: Zo, wat een antwoord, joh.
0: Ja, maar ja, het is zo. Kijk, weet je, sommige sporten kan je inderdaad, als je dan wel een beperking krijgt, lichamelijke beperking dan, hè, kan je nog steeds blijven doen. Alleen moet je wel weer, denk ik, heel veel, ja, wel heel sterk in je schoenen staan. Ja, toch?
1: Ik zit even na te denken wat ik zou doen. Want ik voetbal natuurlijk. Maar
0: ja, ook op hoog niveau.
1: Ja, het ligt er natuurlijk aan wat voor beperking je inderdaad hebt. Wij voetballen bijvoorbeeld met mensen die slechthorend zijn of doof zijn. Dus in dat opzicht, als je dat hebt als beperking, lukt eigenlijk alles wel. Want wij houden daar heel erg rekening mee met communiceren. Al is het soms natuurlijk lastig, want je kan niet tegen iemand aanschreeuwen dat ze ergens heen moeten rennen. Maar in principe gaat dat nog wel redelijk samen. Maar ja, als ik verlamd ben aan allebei mijn benen, ja, dan kan ik niet meer gaan voetballen.
0: Nee.
1: Dus ik denk dat het daar heel erg aan ligt. Maar je moet vooral doen wat je leuk vindt, denk ik.
0: En als ik denk
1: dat
0: het ook. Ja.
1: Is om dingen te oefenen zonder wedstrijd en je haalt daar je plezier uit, dan moet je dat gewoon doen, denk ik.
0: Nou, en ik vind het nog super knap. Ja, toch op hoog niveau. Nou, ik weet ondertussen hoe degene heet. Dilano, ja, respect. Dat je dit gewoon respect, echt hoor. En vooral door blijven gaan. Want je geniet waarschijnlijk heel erg van om deze sport te doen. Dus ik zeg, zeker door blijven gaan. Ik hoop dat de dames je een goed antwoord hebben gegeven, toch?
1: Zeker.
0: Heb je nog meer vragen? Laat het ons gewoon weten. Want ja, zo vaak komt het niet voor dat we ineens gewoon extra gasten in onze studio hebben.
1: Niet normaal. VIP experience.
0: Ja. Ik heb ook dadelijk een liedje wat ineens in jullie twee oppopte. Ik weet niet of ik daar blij van word.
1: Jawel. Maar dan gaan we niet gaan dansen voor jullie. Oh. Dat weet ze nog niet. Maar nee, we gaan even een dansje doen.
0: Nee, ja. We gaan eventjes een liedje draaien. En daarna kom ik terug met de snack van de week.
3: New truck, big

0: Ja, we waren nog eventjes bezig. We hebben het. Het is natuurlijk vrijdag. En dat betekent dat we het stilstaan bij iets wat wij in ieder geval heel, heel geweldig vinden. En dat is lekker eten. Ja, kan je wel zien aan ons, hè?
1: Ja. Nou.
0: Elke week zetten we een snack in de zonnetje. En dus niet alleen van muziek houdt, maar ook wat lekker smaakt. En Robine, ja? Heb jij iets gezond gevonden?
1: Nou, ik weet niet of het echt gezond is, maar ik heb wel iets gevonden.
0: Nou, vertel me dan.
1: Als ik tegen jullie zeg een Japanse sando, wat denken jullie dan?
0: Een Japanse sandaal?
1: Dat is het niet. Oh. Het gaat om eten.
2: Ik denk iets van een koekje of zo.
1: Een koekje? Wat zeg jij?
0: Weet ik het. Een of andere pokeball?
1: Nee. Het is een broodje.
0: Oh.
1: Er is namelijk een nieuwe sandwich koning op komst. En hij komt rechtstreeks uit Japan. Vandaar de Japanse sando. Ja, je zou het niet zeggen. Maar op social media kun je er bijna niet meer omheen. Maar het verhaal achter deze trend is dus dat het een luxe dikke sandwich is. Gemaakt van shokupan. Om mijn beste Japans te gebruiken. Dat is een traditioneel Japans melkbroodje dat zacht en zoet is. Ja. De korstjes worden altijd afgesneden. Het is een soort van tosti. Zo ziet het eruit. En daar zit altijd vulling in. Nou, de bekendste vullingen zijn de katsu en de tamago. Of tamago.
0: En wat is dat?
1: Katsu is een krokant gefrituurde varkens- of kipsnitzel met zoetzure saus.
0: Ja.
1: En de tamago is een extreem romige eiersalade. Wat nou leuk is aan dit broodje, is dat ze er ook allemaal verschillende andere vullingen in doen in Nederland. Zoals aardbeien. En ze maken er een crème brûlée versie van. Dus het is echt een heel groot ding.
0: Een nieuwe hype.
1: Het is een nieuwe hype.
0: Net zoals de croissant met...
2: Kompoes.
0: Tompoes croissant.
1: Ja.
2: De kompoes.
0: De kompoes.
2: Kompoes.
1: Ja, net zoals de kompoes. Maar een leuk feitje is dat de sando in 1935 in Tokio werd bedacht. Dus al best wel een lange tijd geleden.
0: Ik hoop niet dat ze hem zo lang hebben bewaard.
1: Speciaal voor de, ja, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, de geisha's.
0: Ja?
1: Ja?
0: Geisha's, ja.
1: Nou, zij zochten een stevige, snelle snack voor tussen hun optredens door. En door het warme, krokante vlees tussen zacht brood te stoppen, konden ze snel en fatsoenlijk eten zonder hun lippenstift te verpesten.
0: Oh?
1: Ja, dus sindsdien groeide het uit in Japan als een treinstation snack. En tot een wereldwijde trend.
0: Aha.
1: Ja, ik heb het nog nooit geprobeerd.
0: Ik heb het ook nog nooit geprobeerd.
1: Het lijkt me ook niet echt...
0: Nou ja, we weten wel mensen die regelmatig naar Japan toe gaan. Dus we gaan het eens vragen aan Deborah of zij het weet wat het is.
1: Ja.
0: Misschien kan zij het wel.
1: Misschien kan zij het wel even vertellen.
0: Ja. Ja. We gaan het aan haar vragen. Nou ja, ik vind het wel interessant. En het is wel eens een keer wat anders dan een broodje kroket.
1: Ja, toch?
0: Ja. Wat vinden jullie van de nieuwe trend? Wit puntje met... of een croissantje met een Magnum erin.
1: Ja. Ik haat Magnums en ik vind croissantjes ook niks. Dus ik vind dat echt ellendig triest. Wat vind jij ervan?
2: Ja, ik kan wel genieten van een goed croissantje in de ochtend met een lekker bakje koffie erbij.
1: Zo, kijk eens.
2: Maar ik hou niet zo van Magnum. Want
1: nee,
2: ik heb gewoon
1: Magnums
2: het idee dat je gewoon zo'n pakje roomboter zit te eten.
0: Ja.
2: Ik vind het niks. Ik vind dan, moet ik wel zeggen, je hebt ook van die kleine bolletjes van die Magnum die in zo'n doosje zitten.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik dan wel wat.
0: Ja.
2: Maar een croissant in hem, nee, ik zou die combinatie niet...
0: Ik lust wel een croissantje, maar die Magnums...
1: Ik vind Magnums echt overhyped.
0: Ja.
1: Ik vind het zo vies.
0: Het
1: ik
0: is
1: kan
0: zo
1: het gewoon
0: heftig.
1: Niet eten. Ja, ik word er zo misselijk van.
0: Nee, zeg, pak je boter wat je naar binnen duwt.
1: Ja, het is echt.
2: Maar ik weet ook zo niet wat ze met die croissants allemaal doen. Want ik had het laatst voorbij zien komen. En dan stoppen ze een heel croissantje vol met softijs en alles. Het is allemaal eerst een tompoes, dan is het een Magnum, dan is het softijs.
1: Ze willen gewoon die croissanten gewoon verpesten.
0: Ja.
1: Ook een cookie croissant hebben ze in Parijs nu. Hè? Gaat helemaal viral.
2: Klopt.
1: Het is een croissant met koekjesdeeg. En dat doen ze dan in de oven. En dan zit er zeg maar een koekje gebakken in de croissant.
0: Oké. Hm. Een croissantje is al zo vet, jongens, vind ik.
2: Ja, ja. Laten we er nog wat extra calorieën bij doen.
0: Ja, nee, doe maar niet. Nee, niet voor mij weggelegd. Wat wel voor ons is weggelegd, is muziek natuurlijk. En ik ga zo... Jullie nummer draaien, maar
1: Yay!
0: Nu nog niet. We gaan de nummer draaien en daarna gaan we naar de files. Want het is alweer 2:30, jongens.
1: Zo,
2: file tijd.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht heb je tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg een half uur vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek gebeurde eerder een ongeluk tussen Elden en knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot vakantieverkeer op de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen de afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15, 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, dit is jullie nieuwe lijfslied, hè, dames?
1: Ja, zeker.
0: Hoe komen jullie nou weer bij dit liedje?
1: Hoe komen wij bij dit liedje? Hoe komen wij niet bij dit liedje?
2: Dat is de betere vraag.
0: Ja, ik kon hem nog niet.
3: Nee, kijk,
2: Kleine, verhaal.
3: Ja, kleine storytime.
0: Ja.
3: Rutger van Barneveld, voor de mensen die hem nog niet kenden. Hij heeft nu een enorme hit, Zwoele Zomernachten. Maar hij deed dus, ik denk 20 jaar geleden of zo, mee aan een tv-programma. Hoe heet dat nou? Zij gelooft in mij of zo?
2: Ja, met Nederlandse zangertjes. Daar deed hij al in mee.
3: Ja, okay. En dat, dan gaan mensen meedoen die eigenlijk denken dat ze heel goed zijn in hun werk. En dat kunnen ze eigenlijk niet. En het is eigenlijk een beetje dat ze belachelijk gemaakt worden. Zonder dat dat de context is van het programma. En hij deed daar dus aan mee. En hij heeft denk ik nu al 20 jaar geprobeerd een hit te scoren. Maar dat is hem dus niet gelukt. Nou, toen kwam Zwoele Zomernachten. Maar het nummer die hij had gemaakt voor dat programma is dus een versie van dit liedje. Die heeft hij nu opnieuw uitgebracht. Maar dat is dus helemaal viral gegaan, dat iedereen dat dansje ging doen van zijn videoclip. En toen heeft hij gezegd van, we gaan hem wel uitbrengen. Maar dat had hem toen helemaal niet uitgebracht.
0: Ah, nou ja. Ik heb net geprobeerd jullie te filmen, maar ik hoorde dat jullie het stukje hadden gemist. Ja, dus we gaan het schatjes nog eens een keer opnieuw filmen en dan gooien we hem eventjes op TikTok. Dus iedereen die ons niet volgt op TikTok, ja, eventjes onze TikTok. Kom op,
3: als jullie mensen voor lul zien staan op Rutger van Barneveld, zou ik zeker even een kijkje nemen.
0: Ja. Oh ja, nee, ik ken hem niet, dus ik ga hem zeker daar even googlen. Dit betekent wel dat we eigenlijk bij het volgende komt. Deze datums in hits.
3: Ja.
0: Ja, het is vrijdag en dat betekent dus dat we tijd hebben voor een datum in de hits. We kijken dus terug in de muziek. Hallo, wil je dat niet doen, Robine? Muziekgeschiedenis en ontdekt welke nummers en albums nooit te releasen.
3: Wat deed ik?
0: Ja, dat maakt niet. Ik zeg zo eventjes. Bijvoorbeeld de nummer 1 plek haalde. Kom op jongens, ik ben er gewoon helemaal verslaafd. We gaan vandaag terug naar 7 augustus 2024.
3: Ja.
0: Ja. Ben jij eigenlijk een fan van deze persoon?
3: Nee.
0: Oh.
3: Ja, een soort van. Nee, dat is al 2 jaar geleden alweer. 2024, 7 augustus, is een dag die voor duizenden muziekliefhebbers begon vol spanning, maar eindigde in een enorme shock. Toen de popwereld abrupt stilstond. En Romy, weet je dan waar ik het over heb?
2: Ik heb geen idee.
3: Vlak voor de start van haar concertreeks in Wenen, hebben we het over Taylor Swift, werd bekendgemaakt dat alle 3 de geplande shows in het Ernst Happel Stadion per direct waren geannuleerd. En waarom waren ze geannuleerd? Door een acute en zeer serieuze terreurdreiging. Want er zou een aanslag gepleegd worden tijdens haar concert. Heel sneu, heel zielig, maar de Oostenrijkse autoriteiten, jezus, wat een scheidwoord, hadden kort daarvoor 2 verdachten opgepakt en die wilden een aanslag plegen. Zit je nou maar uit te lachen omdat ik gewoon een woord heb die katie?
0: Nee hoor, nee. Ik zit gelijk wel mee te lezen, jongens, kom op.
3: Nee, dus...
0: dat was toen inderdaad hot nieuws, dat er een aanslag zou gepleegd gaan worden daar. Gelukkig is het niet gebeurd.
3: Nee.
2: Zijn jullie Swifties?
0: Nee.
3: Nou, ik moet zeggen...
2: Dat was duidelijk, sorry.
3: Nou, kijk, dit is dus... Ik vertel dit verhaal dus tegen iedereen, maar niemand snapt het altijd. Ik vind haar als persoon echt heel gaaf. Dat meen ik serieus. Ik vind haar echt een toffe chick. Ze is stoer, ze is een beetje cool, weet je wel. Kijk, heel veel van haar fans zijn een beetje tuttig. Maar ik vind haar helemaal niet tuttig. Ik vind haar best wel een cool wijfie. Maar... Ja, ik ben wel naar die show geweest. Qua muziek ben ik niet een hele grote fan. Kijk, ze hebben best gewoon een paar prima nummertjes.
0: Wat is het leuke nummer, vind jij dan?
3: Wat is een leuk nummer? Ik vind... Karma vind ik wel een lekker nummer.
0: Eentje die je heel graag zou horen in de auto. Want vergeet het niet, we zijn gewoon een fileshow natuurlijk.
3: Ik vind van haar nieuwe album... vind ik Opa Light... wel een nummertje voor de auto. En The Fate of Ophelia. Maar dat nummer heb ik al zo vaak gehoord. Dat is echt verschrikkelijk.
0: Hmm.
3: Welke vind jij?
2: Nou, ik heb even een kleine toevoeging. Ik ben niet echt een Swiftie, maar ik heb soms wel... Kijk, het ligt heel erg aan bijvoorbeeld wat voor training ik aan het doen ben op de berg. Wat voor muziek ik luister. Dat verschilt gewoon heel erg aan de hand van wat ik aan het doen ben.
3: Okay.
2: Nou, en soms is het toch zo lekker om over zo'n grote jump te vliegen in de AirPods. Taylor Swift, You Belong With Me. Ja,
3: dat is wel even lekker.
2: Dat is
3: dat
2: maar even een tijdje terug.
3: Ja, ja.
2: Maar dat is wel gewoon echt een... ik zou het echt een banger noemen. Wel.
3: Ja, ik vind dat ook. Ik ben het daar wel mee eens. En Stijl vind ik ook een goeie. Van die dat lijkt op dat het over Harry Styles
0: gaat. Ik had eigenlijk voor wat ik jij Shake It Off zou kiezen.
2: Nee, dat vind ik dus weer niet zo.
0: Nee?
3: Ik vind die bridge dat heel is een leuk. Beetje... De bridge vind ik leuk en de rest van het nummer Homer, zeg maar.
0: Nou, dan ga ik toch jouw banger maar draaien dan.
3: Ja, ja, ja.
0: Denk ik. Ik denk dat de meeste mensen deze ook wel kunnen dan.
3: Toch? Ja, 100%.
0: Als je dit nummer hoort voortaan, dan denk je aan Romy, dat ze vliegt over de schans heen.

0: Ja, en jullie kunnen ook move as an animal, zag ik. Alles komt op TikTok vandaag, jongens. We gaan naar de powerplaatuitslag. Vanmorgen is bekendgemaakt wie de nummer 1, 2 en 3 is geworden. Hebben jullie het een beetje meegekregen?
1: Heel eerlijk? Nee.
0: Nee, waarom niet?
1: Omdat ik heel hard aan het werk ben.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus ik zit met mijn kop even op de hele dag. En dan met mijn niet-storen-modus aan. Maar ik heb het bewaard voor het nu. Want ja. Ik dacht, ik kan het vandaag al gaan luisteren. Maar het is leuker als je een first reaction hebt.
0: Ja, dat is heel leuk. Maar de stemming is voorbij, hè?
1: Ja, maar okay. Dan kan ik even zeggen of ik het ermee ben.
0: Ik kan je vertellen wie het niet is geworden. Okay. En dat is 911. Die is het niet geworden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het terecht dat deze niet het is geworden. Ja? Ik heb wel geluisterd daarnaar.
1: Ja. Ik ben benieuwd. Zullen wij dadelijk even onze ongefilterde mening over dit liedje geven?
0: Doe dat. Maar dit is in ieder geval de nummer 3 van deze week.

0: Oké, voordat je je ongezouten mening gaat geven. Dit is het nummer van de Ghanese zangeres Molly. Geproduceerd door BGZ. Oftewel Beats. En het is uitgebracht op 30 juli 2026 als onderdeel van haar mixtape genaamd Baddies.
1: Baddies.
0: Ja, het nummer gaat over intens, bijna obsessieve liefdesrelatie waarvan de zangeres gekscherend zegt: ik wil de politie bellen.
1: Nou, dat heb ik er nou niet uit opgevangen.
2: Nee, ik ook niet. Ja, nee. De 911. Dat wel, maar...
1: Die was vrij duidelijk, maar...
0: Ja, nee, ik heb het er ook niet uitgehaald. Dus 911, bring the law, zegt ze ook. Nou, leuk jongens. Dit is hem niet geworden, maar wat vonden jullie ervan?
1: Ja, ik zei net, ik vind het wel wat hebben. Maar wat je net zegt, de betekenis achter het nummer, had ik er niet zo snel uitgehaald. Maar ik vond het, de beat, zeg maar, vond ik wel leuk.
2: Ik vond het ook wel een lekker nummertje. Alleen, ze kan beter gewoon het iemand anders laten inzingen, denk ik. Wat een zeikstem heeft deze vrouw, zeg. Jezus, Mina. Ik moest een beetje denken aan als je dan in je kamer ligt en het is 3:00 s'nachts en je denkt... Ik hoor een mug, maar ik kan hem niet kapot slaan. En ik weet niet waar die zit. Maar die irritante mug om 3:00 s'nachts in je oor loopt te piepen. Dat was Molly een beetje.
0: Oh. Oh, jee. Nou, maar ja, dat is goed.
2: Topnummer.
0: Topnummer. Ja. Het is het helaas niet geworden. We blijven hem wel natuurlijk gewoon draaien bij ons in de relatie. Wat het ook niet is geworden. En dit is de laatste voor in dit uur. En dan gaan we de winnaar in het tweede uur laten horen. Dat is Careful.
2: Oh.
0: Ja, dit is een dansnummer door de Britse DJ en geproduceerd door Dido, weet ik veel hoe je dat uitspreekt. In samenwerking, ja, het is heel slecht voor mij. Wat?
2: D.O.D.?
0: Ja, D.O.D. Ja,
2: wel leuk dat er allemaal dansnummertjes nu elke keer zitten erbij, omdat het is natuurlijk zomer, dus veel mensen brengen dat uit, maar dat vind ik heerlijk.
0: Ja, dat is waar. Het grappige is dat deze afkorting ook zoiets kan zijn als een batterij.
2: Oh.
0: Deep of charging bij een batterij. Sorry jongens, dat wist ik dan weer waar. We gaan luisteren waarvoor deze niet is geworden. Het had wel genoeg stemmen, maar niet genoeg om nummer 1 te worden.
2: Shit.
0: Ik vind hem wel leuk, deze. Dit is wel weer iets meer naar mijn categorie toe.
2: Oh.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Caïro. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 180 kilometer file. Het is druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en werkzaamheden. Langs de vertraging heb je nu op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud. En op de A12 de Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Grijsoord, 18 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Feestje in de file met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Ja, just a little van Just en Sam. Ik ben zijn naam kwijt. Is de pauwplaat van volgende week geworden, jongens?
1: Ja.
0: Wat vind je ervan? Prima. Sam Harper is het trouwens.
1: Prima nummertje.
0: Ja, ik vind het een lekker nummer. Ja. Jij zei alweer gelijk, dit is de 10e keer dat deze wordt in de remix zat.
1: Ja,

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Ja, heel de week hebben jullie Deborah moeten missen op de radio met Sportnieuws. En wij hebben besloten dat we in ieder geval alle drie een momentje van de afgelopen week gaan pakken. Wat is ons is opgevallen in de sport. Er is heel veel sportnieuws. Dit gaat weer beginnen natuurlijk. Maar vooral de mannen zijn weer begonnen met alles en nog wat. Jij had een heel vervelend nieuwsje, hè, Romy, wat jou opviel.
2: Ja, je hebt natuurlijk altijd positief sportnieuws en wat minder leuk nieuws. En mij viel op, dat zag ik voorbij komen. De PSV-vrouwen hebben een wedstrijd gespeeld om een ticket voor de Champions League te bemachtigen, als ik het goed zeg.
1: Ja, de voorrondes daarvan.
2: Daarin is een speelster helaas geblesseerd geraakt. Fena Kalma van PSV.
1: Een hele goede speelster.
2: En zeer, zeer goed en maakt veel doelpunten ook gedurende het seizoen. Dus dat is enorm balen. En die is ook uitgeschakeld voor de rest van het seizoen, las ik.
1: Ja, het is heel vervelend. Ze zeggen altijd, wegens privacy mogen we niet vertellen welke blessures ze hebben opgelopen. Maar als je heel het jaar bent uitgeschakeld, dan is het altijd heel vervelend. En dat zal waarschijnlijk een kniebandje zijn, denk ik.
2: Dat zoiets denk ik ook, ja.
1: Verschrikkelijk. We wensen er heel veel
2: sterkte
1: en ik hoop dat ze heel snel, ja, inderdaad, goed kan herstellen weer.
2: Ja.
1: En jij, Robientje, had jij nog wat opmerkelijks gevonden, meisje?
3: Ik heb zeker wat opmerkelijks gevonden. En dit is op zich wel heel erg positief. En ook heel veel girl power.
1: Ja.
3: Het gaat over NOS-presentatrice Eline de Zeeuw.
1: Ja, okay.
3: Ik ken haar niet, maar
1: ja.
3: Het is een presentatrice. En zij heeft als wielrenner amateur de loodzware Mont Ventoux beklommen in Frankrijk. Eline is vanaf 2019 werkzaam voor de NOS als verslaggever. Maar de laatste jaren ontwikkelde ze zich ook steeds meer als presentatrice. Zo presenteerde ze al meerdere uitzendingen van Studio Sport. En was ook een van de vaste hosts van de ontbijtshow tijdens het WK voetbal. Maar afgelopen week was ze dus in een andere rol met sport bezig. Waar ze normaal gesproken verslag doet, was ze nu zelf de atleet. Dus
1: dat is ook wel een keer kicken, toch, om aan de andere kant te staan.
3: Ja, zij is in ieder geval heel trots dat ze de klim gehaald heeft. En dat snap ik helemaal. En ik denk dat het een heel inspirerend voorbeeld is van doorzettingsvermogen en een beetje girl power.
1: Inderdaad, ja. Er is natuurlijk ook nu Femme de Latour bezig. Weet ik hoe dat heet? Femme de Latour.
3: Ja.
1: Dus dat, misschien kan ze daar volgend jaar mee doen.
3: Wie weet.
1: Ja, wie weet. En dan heb ik nog een tipje voor de volleyballers. En daar heb ik het over de beachvolleyballers. Katja Stam en Reza Schoon hebben in een elite toernooi 16 op Rio de Janeiro de indrukwekkende wijze dit op hun naam geschreven. De eindstrijd rekenen de Nederlandse volleyballers in 2 setten af met de Braziliaanse thuisfavorieten met 21-6 en 21-16. Ja, vanaf de eerste rally maakten deze twee dames al duidelijk dat ze voor de titel waren gekomen. En door een sterk verdedigende en goed blokkerende blokken, zo, lekkere zin jongens, en heel veel servicedruk bouwden de meiden al heel vroeg een voorsprong op. En hierdoor hebben ze dus goud gewonnen voor op dit toernooi.
3: Hatsa!
1: Hopla! Wordt ook te weinig over verteld, denk ik. Beachvolleybal.
3: Ja.
1: Toch?
3: Ja,
1: deze twee dames.
3: Ik doe het altijd voor de grap, maar ik ben denk niet zo goed als dat zij zijn.
1: Ik vind het wel leuk, beachvolleyballen.
3: Ja.
1: Toch?
3: Ik heb een trauma aan volleybal door de middelbare school.
1: Oh.
3: Er was een gymdocent en die ging uitleggen hoe je de onderhandse surftechniek moet doen. En je mag het dus niet op je palm van je hand doen, maar het moet op je,
1: de muis van
3: je platte gedeelte van je arm, dus zeg maar je pols. Ja, je snapt wat ik bedoel. En hij ging het dus elke keer voordoen aan ons hoe het dan moest. En elke keer gebruikte hij wel de palm van zijn hand. Dus wij waren elke keer van, ja, maar je zegt dat we dat niet mogen, maar tijdens het voordoen doe je het wel. En toen hadden we allemaal onvoldoende.
1: Oh.
3: Ja.
1: Oh, erg leuk.
3: Maar ja, volleybal, leuk man. Leuke sport. Ja. Top. Nou.
1: Het is wel een leuke sport, want we sponsoren natuurlijk ook Dynamo Meiden. Het is een hartstikke leuke sport, jongens. Maar dat is gewoon een normale volleybal natuurlijk, hè?
3: Ja.
1: We gaan even muziek draaien. Daarna gaan we het dan een beetje over hebben. We mogen namelijk nummers in de Roadtrip playlist zetten.
3: Yes.
1: En iedereen mag altijd een nummer erin zetten. En we hebben natuurlijk vandaag 3 nummers.
3: Yay.
1: Dus die moeten we eventjes goed gaan verdelen. Maar eerst gaan we eventjes Goldband draaien. Noodgeval.

0: Ah, waar zijn je nou? Je mag je niet doorheen praten, Romy.
1: Hey, even.
2: Je moet even deze banger respecteren. Je mag er niet doorheen praten.
1: Even deze banger. Dit doe je gewoon even bubbly gewoon.
0: Ja, nou, voor de mensen die al vaker luisteren weten dat wij als DJ's liedjes door gaan toevoegen aan onze roadtrip playlist die op Spotify staat en ook bij ons op de website. En vandaag zijn we met z'n drieën. Dus wat ik heb bedacht, dat we vast voor de files die van jou gaan draaien, Romy. Okay. Vertel mij waarvoor jij deze hebt gekozen.
1: Nou, ik heb deze gekozen. Het was de roadtrip. Kijk, soms als ik in de auto zit. Ik denk dat iedereen het wel herkent. Dat je in de auto zit en dat je een nummertje op hebt waar je gewoon lekker even op mee kan. Zingen, schreeuwen, even los kan gaan.
0: Ja.
1: Ja, en ik vind dit echt een lekker nummertje dat ik gewoon in die auto zit. Lekker aan het zingen. En dat mensen gewoon in een andere auto naar me kijken en denken van, wat is zij aan het doen?
3: Ik heb dit zo vaak meegemaakt. Raampje open, dat mensen echt aan zitten staan, want is dit voor mijn rol? Maar precies. Je hebt wel een tijd van je leven.
1: Precies. Ja. En dan heb ik dus ook onder andere soms dit nummertje op. Dus daarom heb ik hem gekozen.
0: Ik vind het wel eigenlijk een
3: gezondheid.
0: Een nummertje als je eigenlijk verdrietig bent. Oh. Draai je hem dan ook als, zeg maar, als je gewoon een hele slechte wedstrijd hebt gehad?
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet?
1: Nee, totaal niet.
3: Because of my snowboard.
0: Of zing je voor je vriendje dan?
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet.
3: Because of my snowboard. Die moet je echt uitbrengen.
0: Ja, we gaan een nieuw nummer uitbrengen. Maar we gaan deze drijven, ja, Romy. We gaan hem toevoegen aan onze lijst. En voor de mensen die hem graag nog een keertje terug wil horen, ga naar onze roadtrip list op Spotify.
1: Yes.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is vrij druk onderweg door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. De meeste vertraging is er nu in de regio Arnhem-Nijmegen. Zo is er oponthoud op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 7 kilometer file met 25 minuten vertraging. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren. Verder de A12, de Duitse grens richting Utrecht. Tussen afrit Beek en knooppunt Grijzoord duurt er een half uur langer over. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Hardingsveld Giessendam staat 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, en welkom terug bij het laatste half uurtje van de vallen even achteraan sluiten van
1: wat
0: deze
1: vrijdag.
0: Ik wou, nee, ik wou dan Swabertje was dat. Voordat we natuurlijk iedereen lekker naar huis toe sturen, als je al niet vrij bent. We hebben het erover, we hebben natuurlijk de roadtriplijst. En we zijn met z'n drietjes, eentje hebben we al gehad van Romy en nu gaan we die van jou bespreken.
1: Yes. Ja, ik zat even na te denken, want ik heb er natuurlijk al een paar in mogen toevoegen. Dat waren meezingertjes, dat waren zomerliedjes, dat waren gezellige liedjes. Ik zat even na te denken welke kant ik nu op ging. Ik kon kiezen uit iets heel grappigs. Uit zag ik Mo kijken en toen dacht ik, laat ik dat maar even niet doen.
0: Nou, dankjewel. Hè. Ben ik niet grappig genoeg?
1: Nee, jawel, maar ik weet
0: wat dat jij... Wat had je dan willen kiezen eigenlijk eerst?
1: Ik wilde het toppertje erin zetten, maar ik weet dat jij dat nummertje niet zo best vindt.
0: Ik wel.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh, ik kan me herinneren dat ik dat in de lunch in de cafeteria zat te zingen. En dat jij zei van, ja, hoe maar.
0: Ja, maar dat was geloof ik voor de vijfde keer dat je het achter elkaar
1: zong. Nou ja, daar kan het ook wel in. Oké, volgende keer, mensen, toppertje erin.
0: Volgende week vrijdag.
1: Ja, volgende keer toppertje. Nu heb ik een ander nummer, wat ik denk dat sluit aan bij Romy. Een lekker meezingertje is. Een echte classic. Dus we gaan van Would I Lie To You van Charles en Eddie.
0: Ah, de mensen die niet zelf zongen.
1: Ja.
0: Ja, playback de jongetjes. Wel leuke jongens om te zien.
1: Heerlijk nummertje.
0: Daarna, dan gaan we die van mij nog niet rijden. We wachten er nog eventjes mee. We gaan naar inderdaad naar Would I Lie To You van Charles en Eddie. En ik zag gewoon een heel verbaasd gezicht van Romy naast je. Romy,
1: ik ken het wel. Ik ken
0: je vast wel. En ik denk dat je deze ook keihard gaat.

0: Ja, de twee leuke jongens die nooit een zelf één noot hebben gezongen in de liedjes. Maar alleen maar daar stonden om een mooie koffertje te hebben. Ja, helaas.
1: Helaas.
0: Helaas,
1: een
0: helaas.
1: Heerlijk lekker nummertje.
0: Ik vond het een heerlijk nummer. Godzame. Ik ga een tegenovergestelde nummer draaien. Ik hoop dat je daar wat vrolijker van wordt. Nee hoor, ik ga geen toppetje draaien. Nee, wat ik ga draaien is Can We Dance van de Vibes. Vamps. Dat vind ik nou een lekker nummer, wat ik keihard in de auto mee
1: zingt.
0: Dat is
1: zeker een lekker nummer. Ik weet precies wat je bedoelt.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Voor mij heb ik hem een paar weken geleden ook al een keer gedraaid, omdat ik hem leuk vind.
1: Ja, dat zou wel kunnen.
0: Ja. Ja, en daarvoor ga ik hem nu ook draaien. Ik ga ook deze wordt toegevoegd aan de roadtriplijst. En geniet er eventjes van.
1: Lekker zeg.

0: Ja, de Food Fighters, dat is een beetje voor onze collegaatje die nog hard aan het werk is hierachter. We gaan naar het laatste stukje van deze show weer. En dat is Flashback Friday.
1: Ja.
0: Welke iets... anders. We gaan terugkijken in deze week. En wat hebben we allemaal beleefd? Ja, even terugkijken. Heb je iets bijzonders gedaan? Heb je iets misschien voor het eerst gedaan? Of een nieuw uitstapje? Hebben jullie daar iets gedaan? Romy, heb je iets nieuws gedaan? Heb je een leuk uitstapje gehad? Nee, eigenlijk niet. Je hebt niet zo'n leuke week gehad.
2: Nee, niet zo'n leuke week. Maar uiteindelijk maak je er het beste van. Ik ben gisteren lekker op pad geweest met mijn opa. Dat was heel leuk.
0: IJsje gegeten met opa?
2: Nee, niet eens. Maar vandaag natuurlijk even spontaan aangesloten. Ja, dat is wel een goede afsluiter om het weekend in te gaan.
0: Ja, ik vind het echt superleuk dat je ineens belde van... joh, zijn jullie er? Want ik wou eigenlijk eventjes gewoon een bakje komen drinken met jullie.
2: Ja.
0: Toen zeiden we, ja, dat kan, maar we hebben een live-uitshow. Dus live-uitzending, dus je moet meedoen, toch?
2: Ja.
0: En jij, Robientje, heb jij nog iets leuks?
1: Ik was toevallig gisteren ook met opa.
0: Oh!
1: Toevallig. Ik moest een spiegel ophalen voor een vriendin van mijn moeder. De moeder van mijn beste vriend, die had een spiegel nodig. En die moest even opgehaald worden. Het had ik opa opgehaald. Zei ik, wil even meerijden en dan gaan we even een ijsje eten. Dus we hebben even een lekker ijsje gegeten.
0: Lekker.
1: Wat heb ik nog meer gedaan? Een tweepersoonsbed gekocht.
0: Kijk.
1: Dat heb ik gedaan.
0: Oh ja, ja dat, nee, dat verhaal is echt geweldig. Maar dat is te lang voor de...
1: Ja, ik wilde een nieuw bed, maar ik ging eigenlijk naar de IKEA voor een kast. En ik wilde die mankast, maar die mankast die ging uit het assortiment. Dus die man zei, je moet even kijken bij die weggeefhoek. Of die koopjeshoek, weet ik veel. Daar verkopen ze altijd dan tweedehands of retourartikelen die ze niet meer voor nieuw mogen verkopen, maar nog wel willen verkopen omdat het gewoon een goede staat is. Nou, dus hij zei, misschien zitten ze daar wel bij de laatste kans erbij. Dus ik loop daarheen en mijn moeder zegt, is dit niet het bed die jij wilde kopen? Want die stond daar gewoon. En het was letterlijk het frame, het model en het bed die ik wilde kopen. Maar het scheelde 50% gewoon. Dus ik zeg, ja, meenemen. Ik zeg, hij is niet beschadigd, meenemen. Wat zeggen die mensen? Ja, je moet hem zelf uit elkaar halen. Eerst beweerden ze nog dat we hem eerst moesten afrekenen. Ze moesten met een bed van 1,80 bij 2 meter op twee karren dat bed afrekenen. Daarna mochten we hem pas uit elkaar halen. Toen ben ik teruggelopen, zeg ik, ja, ben je niet helemaal goed bij je paasei? Want hoe ga ik een bed van 1,80 bij 2 meter op een kar krijgen? Dat is niet te doen. En toen moesten wij, ik en mijn moeder, dus dat bed uit elkaar schroeven.
2: In de IKEA.
0: In de IKEA. Ja, mooi,
1: en er
0: hè?
1: Liepen elke keer mensen langs met... Goed bezig hoor, dames. Goed bezig hoor. Klussende dames. En ja, ik sta hier ook niet voor de lol. Ja, ik kreeg gewoon een boor en allemaal bakken schroeven in mijn hand gedouwd. En ik had geen idee wat ik ermee moest, maar hij was uit elkaar. Hè?
0: Hij is uit elkaar inderdaad. Je hebt lekker een nieuw bed. Ja. Inderdaad, dus dat hebben jullie wel weer goed voor elkaar gekregen.
1: Dat was heerlijk, ja.
0: Ja. Voor de rest, is jouw training alweer begonnen ook, Robin?
1: Volgende week, maandag, moet ik weer...
0: Ja. Knallen. Ja, heb ik nog wat leuks meegemaakt deze week? Nee, eigenlijk
1: jawel,
0: niet.
1: Want je bent
0: oh ja,
1: met ons.
2: Ik ben met ons hier. Op
0: de vrijdagmiddag. Ik wil ook degene die mijn magneet van mijn auto af heb gehaald van Girl Power Radio heel veel plezier ermee wensen.
1: Het is alleen maar slim hoor, want het is alleen maar gratis promo. Ja.
0: Promo, ik denk dat die promo wil rijden voor ons. Maar had hem dan aan de andere kant ook eraf gehaald? Dan had je er twee gehad voor op je auto. Ze hebben er één kant maar afgehaald. Ik moest er erg om lachen toen ik het zag. Dus ik wens diegene heel veel plezier ermee. Ik was lekker bij ADO Den Haag afgelopen twee dagen. In onze box natuurlijk. Om het klaar te maken voor het aankomende seizoen. En daar waren ze ook heerlijk bezig met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Dus dat is ook wel weer leuk om te zien. En voor de rest zijn we heel druk bezig met ons mooie event. Wat binnenkort eraan gekomen.
1: Oh.
0: Dus we hebben genoeg gedaan eigenlijk.
1: We hebben er heel veel zin in sowieso.
0: Maar het leukste van deze week was dat ik met jullie deze show mocht presenteren.
1: Yes, met je twee ro en roodjes.
0: Ja, en waarvoor gaan we nu zo meteen? We gaan nog niet naar huis. Wij, want we gaan. Ik weet dat er mensen zijn die erop zitten te wachten. Het nieuwe TikTok. Dus we gaan zo meteen een nieuwe TikTok opnemen, jongens. Het wordt gigantisch. Superleuk.
1: Ja, als jullie het nou willen supporten, like en deel hem dan even. Deel hem even met je vrienden die je moet zien en like hem vooral even, want dat helpt weer. Of herplaats hem even.
0: Ja.
1: Dat zouden wij erg waarderen.
0: Plus, als je nou een keer een leuke TikTok trendje hebt wat wij echt moeten nadoen, laat het ons dan gewoon weten. Wij doen het. We doen alles. Bijna alles. Bijna alles. Dus we gaan er gewoon iets leuks van maken. Dat was eigenlijk mijn conventie van deze week. Jullie ook, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Gaan we nog wat leuks doen in het weekend? Is er nog iets leuks te doen dit weekend?
1: Ik wil heel graag naar een festival. Ik heb vanavond een feestje. Morgen heb ik Noordhoekse kermis. En zondag wil ik dan naar een festival. Dus het wordt Een drukke week.
0: Oh, je bent vast weer maandag vrij, jij.
1: Nee. Maandag ben ik hier gewoon, hoor.
0: Oh.
1: Ik ben een dieharde werker. Als ik dan niet hoef te praten, is het helemaal, helemaal top. Ja, ik heb het gewoon altijd. Ik kan er niks aan doen. Ik heb gewoon geen stem.
0: Nee.
1: En het is dan niet eens dat ik schreeuw, want ik heb het gewoon naar mijn zin. Maar mijn stem is dan gewoon de dag daarna gewoon...
0: weg.
1: Ja, ik weet niet wat het is.
0: Ah.
1: Mensen die verstand hebben van stembanden, let me know. Want ik weet niet wat ik fout doe.
0: Nee. En ja, Romier, ga je dit weekend alweer starten met je trainingen? Of ben je nog even lekker vrij?
2: Nee, normaal gesproken, meestal in de weekenden ben ik lekker vrij. En nu heb ik wel iets geschoven de afgelopen anderhalf week met mijn trainingen. Dus ik zal morgenochtend even lekker naar de sportschool gaan. En daarna ga ik met een vriendinnetje van mij, een van mijn beste vriendinnetjes, ga ik afspreken. Ik ga waarschijnlijk richting Eindhoven. Dus dat zal wel weer gezellig worden.
0: Zijn
2: de gekste daar zo natuurlijk.
0: Ja.
2: Nee, dus gaan we even lekker op pad. En zondag zal ik lekker rustig aan doen.
0: Ja.
2: Typische zondag.
1: Ja, heerlijk. Typische heerlijke.
0: En jij? Nou, wil je zien dat wat Romeo mag doen? Volg erop haar Insta. Account. Gewoon Romy van Vreden. Wat ik ga doen. Ik ga werken, jongens. Dat spijt me. Ik moet gewoon dit weekend. Ja, je weet het.
1: Ja. Wat een ellende.
0: Nee hoor. Ik vind mijn werk hartstikke leuk. Dus ik vind het niet zo erg. Ik ga afscheid van jullie nemen. Ik hoop dat jullie niet te lang in de file staan. Geniet van het mooie weer van de week. Zondag wordt het weer warm, jongens. 30 graden.
1: Oh.
0: Wij gaan onze tropenrooster weer in. En ik zal zeggen, ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En tot volgende week. Oh nee, volgende week hebben wij een artiest aan tafel.
1: Oeh.
0: Van Dik Geluid. Die komt haar, want het is een meisje, haar nieuwe plaat aan ons laten horen. En we hebben dan een primeur. Want hij komt pas 4 dagen later uit. Dus... luister volgende week ook live bij ons in de studio. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En ik zeg tot de volgende keer.
1: Later.
2: Doei.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Cairo. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.
3: DJ Paul Elstak, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hij is aan de nummer. Turbo.

You know,

0: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 richting Eindhoven. Tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever 10 minuten op onthoud. En grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens vanaf knooppunt Ouddijk een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de Schaat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijnen is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten. Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen. Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account, waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
1: Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclaven Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachten. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschap in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Bij Delfland steeg het aantal van 32 naar 180 scheuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. 2 dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens 2 van de 3 rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen 2 weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoeksewaard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
1: Het weer tot slot. Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.